0: friend, and I swap for my dear old.
1: Wat bedoel je? Je kent me al 40 jaar. Ik heb je net ontmoet. Ik laat me jou niet voor de gek houden, onbeschofte Engelsman.
0: Get back in the kitchen, you rotten old Dutch person.